0: Gregory, samen met je zien, ze hebben het wat ze zelf.
1: Op van de Vanessa, hallo!
0: Oh, José, schnell, schnell!